kayano maka kisimo adura polisa konyoa alandi yosiena polisa kika woini. Kayano maka kisimo adura polisa konyoa alandi yosiena polisa kika woini.